0: Goedemorgen. Op de Pride in Berlijn is minstens één dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn er enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jamie de Bliek.
1: Er was geen chaos of zo, maar wel een lichte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk reeds nadrukkelijk. Het moment dat wij het plein hadden verlaten en de sirenes heel hard begonnen te loeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde, dat we wisten van oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
0: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Een vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Het gaat om een man van 21. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later krijgen we opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
2: De zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de Zomer Top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels.
3: Natuursteen.
1: Parket. Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.

0: Bolle. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
4: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
11: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Goedemorgen. In Berlijn in Duitsland is de politie op zoek naar een man van 21. Hij wordt verdacht van een aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Volgens de politie is hij mogelijk gewapend. Ze gaan uit van een islamitisch motief. Er viel minstens 1 dode, 16 anderen raakten gewond. Sommigen verkeren in levensgevaar. Vlaming Jimmy de Pliek was daar.
1: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, er is natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirene is heel hard begonnen te loeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde. Dat we wisten van oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
0: Volgens getuigen werden na de aanrijding ook meerdere slachtoffers neergestoken. De politie roept getuigen ook op om zich te melden. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben zoal hun huis verlaten in de regio. Maar dat is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Buquet die daar is.
2: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
0: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draait het conflict rond. En tennis. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Dardelli in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. In de finale neemt Bloks het op tegen de Fransman Luca van Asche. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
3: De zomer van je leven.
4: Johan Henneman.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
2: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
1: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
2: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
3: Debamubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Your

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: Goedemorgen. Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen ook twee zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Rieuw.
1: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling, een brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
0: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Berlijn, in Duitsland, is de politie op zoek naar de verdachte van de aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Journaliste Tessa Rens volgt het voor ons daarop.
2: De politie heeft op dit moment weet van één verdachte. Het gaat om een zekere Abdul, 21 jaar, die ook gekend is bij de politie en die ze situeren in het islamitische milieu. Ze hebben nu een opsporingsbericht verspreid, want die man is nog op de vlucht. En ze vragen iedereen om die man, als ze hem tegenkomen, absoluut niet zelf te benaderen, want hij is mogelijk gewapend.
0: Er viel al zeker één dode, 16 anderen raakten gewond, 3 van hen verkeren in levensgevaar. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben hun huis al verlaten in de regio. Maar dat is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Biquet, die daar is.
3: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
0: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. En in ons land is de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan opnieuw van kracht. Voor de 3e keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Joris Monens van het departement Zorg.
4: De basisadvies is natuurlijk altijd om jezelf te beschermen tegen de hitte door koelte op te zoeken en voldoende te drinken. Daarnaast kan je andere mensen die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
0: Bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later wel opklaringen. Hier en daar kan er een bui vallen. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
5: Zomer van je leven.
6: Johan Henneman.

0: morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en

Jullie vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie hiervoor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op maakrie.be. Nu, solde bij Maakrie.
6: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
8: De zomer van je leven 2026, maar maak je nu klaar voor de hete zomer van 76. Your golden years. Nostalgie. 10 uur tijd voor nieuws. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. 8 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Rieuw.
10: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het 3e verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
9: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Duitsland reageren ze vol ongeloof op het drama op de Pride in Berlijn. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het een afschuwelijke daad. De burgemeester van Berlijn heeft het over een brutale en verschrikkelijke aanval op de Duitse hoofdstad en haar democratische waarden. Een man van 21 reed gisteravond in op een menigte. 1 iemand kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. De dader is nog steeds op de vlucht. En nog in Duitsland zijn gisteravond meer dan 30 gewonden gevallen bij een ongeval met een mobiloom, dat zegt de politie. Niemand verkeert in levensgevaar. Een mobiloom remde te laat en crashte tegen een andere auto in de staart van een file. 9 wagens raakten beschadigd. De snelweg werd ook meer dan 5 uur afgesloten in beide richtingen. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
11: De Flashback Top 40
12: met Serge Haderman.
8: Zondag 26 juli 2026. Hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Jullie zijn in grote getale komen opdagen. En dat is heel mooi, want tussen nu en 1 uur zal jij jouw jeugd herbeleven. Ik neem je namelijk vanuit ons mediahuis 3 uur lang mee naar de hete juli maand van 1976. Dit is de top 3 van toen. Oh, you want my thrill. Fats Domino en het heruitgebrachte Blueberry Hill op nummer 3. Hank Mizell. Jungle Rock, die staat op nummer 2. Ja, en de nummer 1 die blijft voor eeuwig en altijd verbonden met die hete zomer. Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary. Vanaf nu mag je stemmen. En dat kan natuurlijk via onze site nostalgie.plus. Je klikt op de Flashback Top 40, dan kan je de hele lijst al zien, behalve de nummers 3, 2 en 1. Want dat zal niet meer kloppen op het einde van de rit als jullie, zoals de vorige week, de geschiedenis zo herschrijven. En dat mag vanaf nu. Je mag nu stemmen op de ultieme favoriet of zelfs je volledige top 3 doorgeven. En zo zorg jij voor een spannende finale straks, even voor 1 uur. Nostalgie.plus, helemaal aan de rechterzijde zie je de rubriek Schrijf een bericht aan onze DJ's. Maar als je dat makkelijker vindt, het kan ook via onze gratis app 0477-900-800. This weekend, where
1: the action is. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 40.

0: Hier, dat was op hoor, op een gegeven moment in juli 76. Dan maar een glas of champagne van Sailor.
1: De zomer van 1976.
0: De hittegolf van 1976 begon al een beetje in het voorjaar, want in april viel er al nauwelijks neerslag. We telden maar liefst 57 zomerdagen van 25 graden en meer, waarvan 22 dagen boven de 30 graden. En dat leidde in juni al tot een waterrecord.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. De flashback top 40. Nostalgie Plus.
2: Nummer 39.

0: Ja, en dit soort plaatjes, dat paste natuurlijk volledig in de soundtrack. En bij het weer in de zomer van 1976. 002-345-709, dat was Trinity. En ik zou heel graag van jou willen weten, als je al geboren was, want heel wat luisteraars, heb ik al gemerkt, zijn geboren in de zomer van 1976. Amai, die moeders. Oeh, dat zal warm geweest zijn. Wij missen ook Bert Gene op zaterdagmorgen. Maar hij is er toch een beetje bij, want hij is aan het luisteren. En hij schrijft: een zalige zomer, die van 1976 voor mij. Ik had net mijn legerdienst achter de rug, was pas getrouwd en ik kon bij de radio beginnen te werken. Succes, Serge. Hey Bert, dank voor je bijdrage. En we hopen je snel op de radio te horen. Op zaterdag en zondagmorgen zo tussen 9 en 10. Hoe kijk jij terug op die zomer van 76 die eigenlijk al begon in het voorjaar? Laat het mij weten en je krijgt van mij heel wat sappige weetjes uit die zomer. En natuurlijk een heleboel lekkere plaatjes.
1: Nostalgie Plus.

0: legendarisch. John Miles. Music was my first love and it will be my last. Nummer 38 in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Er komen al behoorlijk wat stemmen binnen. Het gaat weer spannend worden straks. En ook allerlei berichtjes van mensen die iets vertellen over hun belevenissen tijdens de zomer van 1976. Daar kom ik straks op terug, want we zijn alweer toe aan de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag in de lijst van juli 76. We gaan naar Canada met Randy Bachman. Begon zijn carrière bij de Guess Who. De grootste succes behaalde hij bij Bachman Turner Overdrive. Zijn grootste hit was You Ain't Seen Nothing Yet. En eind 70's kwam hij terecht bij Iron Horse. En die ken je nog van Sweet Louie, Louie, Louise. Maar nu, een van de opvolgers van You Ain't Seen Nothing Yet. Zijn wereldhit in 1974. Twee jaar later komen ze binnen op nummer 36. Bachman Turner Overdrive in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus met Looking Out for Number 1.
1: In de Flashback Top 40.

0: we kijken er allemaal naar uit, hoor. Nou, de nummer 1 straks, even voor 1 uur. Maar dat heb jij volledig in handen. De stembus is om 10 uur opengegaan en er wordt gestemd. Fantastisch. Oef, Beckman Turner Overdrive, looking out for number 1. Binnen op nummer 36. Dag Serge, lees ik hier. In 76 hadden wij een buitenverblijf in De Haan aan Zee, waar ik regelmatig naar Radio Mi Amigo luisterde op 259 meter. En Radio Caroline op 192 meter op hetzelfde zendschip. Ja, ja, dat was een hete zomer, zegt Mark. In augustus 76 noteerden wij zelfs op een gegeven moment 37,9 graden. Mark van den Einde. En ik heb nog goed nieuws, Mark, als liefhebber van de zeezenders. Ik heb straks een fragmentje over een nogal dramatisch incident aan boord van de MV Mi Amigo. Maar dat is voor straks met Jan de Hoop, oftewel Frank van der Mast destijds. Dan Frank Mortelmans. Hey Serge, mijn dochter is geboren op 31 augustus 76. Ik werkte aan de post, waar we maar een halve dag moesten werken als het 's middags 25 graden was. Dus dat waren verschillende dagen. Oh ja, dat liep gewoon door, hè. Niet echt de hittegolf, maar toch warme dagen als gevolg van die hittegolf die eigenlijk in juni al begon. En dan Roland Dont, die zegt: dag Serge, mijn jongste zoon werd geboren in de zomer van 76 en ik bleef erbij in de verloskamer. De gynaecoloog kwam te laat. Ik moest meehelpen. Alles is goed verlopen. Groetjes van Roland. En die is nu aan het bekomen van de Gentse feesten, staat hier. Hey Roland, bedankt en ook fijn dat je er vanmorgen bij bent. Hoe kijk jij terug op de zomer van 76? Als je er al bij was natuurlijk, hè? Want je bent misschien later geboren, maar dan heb je het ongetwijfeld horen vertellen. Al die dingetjes die toen gebeurden van je ouders of andere leden van de familie. Nostalgie.
1: De Flashback Top 40.

in de intro. Alsof ze last had van de warmte, maar het was een ander soort warmte. Een liefdeskater, Love Hangover van Diana Ross. En zij staat op nummer 37. 36 is nieuw.

0: Ja, het was een speciaal geval hoor. Wanneer Eddie Hubbles een nieuwe song opneemt, vindt kameraad Freddie Mercury dat het beter kan. De Queen-zanger sleept de gitarist Brian May mee naar de studio en die doet een onvergetelijke gitaarsolo die je dadelijk zal horen, die de song The Man from Manhattan nog meer glans geeft. Eigenlijk moet ik nu zeggen Eddie Howell in samenwerking met Queen en The Man from Manhattan op nummer 35.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Ja, de inbreng van Queen was wel bijzonder groot. Freddie Mercury hoorde je ook in de backing vocals van deze Man from Manhattan, Eddie Howell, in de flashback van 40 bij Nostalgie Plus. Juli 1976, hij staat op nummer 35. En het volledige verhaal lees je in het unieke boekwerk 500 One-Hit Wonders die uniek waren. Dus 500 unieke One-Hit Wonders van Dennis Michiels. En dan een man, ook weer al een nieuwe op 34 in de zomer van 76, die twee zingende broers had. Eden Kane, dat was een pseudoniem. Die stond in 61 nummer 1 in Engeland met Well I Ask You. En zijn andere broer Peter Sarsted, die deed het nog veel beter. Die stond wekenlang nummer 1 en scoorde een wereldhit met Where Do You Go To My Lovely in 1969. En dan de andere broer, want ze waren met z'n drieën, dat was Robin Sarsted. De broer van Peter dus en van Eden Kane. En die maakt zijn entree op 34 met My Resistance Is Low.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Wat een prachtig einde. My Resistance is Low. Dat was Robin Starset binnen in de Flashback Top 40 op nummer 34.
1: Oh, you were my thrill.
0: En dit is de top 3, zoals hij eruit zag om 10 uur. En ondertussen zal er wel wat veranderd zijn. Maar ik geef hem nog even mee, de oorspronkelijke top 3. Zodat jij nog kan stemmen, voor het geval je dat nog niet gedaan zou hebben. Voor de mensen die er pas zijn bijgekomen. We gaan op weg naar zondagmiddag met de heetste classics. Want dit is de zomer van 1976. Fats Domino, Blueberry Hill op nummer 3. En dit is nummer 2. Dit is geen tussenstand, dit is de oorspronkelijke top 3. Henk Mizell op 2 met Jungle Rock en dit is nummer 1. Sublime Brothers and Quiver, Lying in the Arms of Mary. Heb je nog niet gestemd of kan je je niet vinden in deze rangschikking? Dan kan je natuurlijk stemmen, dat kan nog tot ongeveer half 1. J'ai travaillé.

0: zomer van 1976.
1: Tijdens de hete zomer van 1976 kreeg men er in Gerardsbergen een nieuwe attractie bij. Vliegende vissen. Aan de sluis wipten ze soms snakkend naar zuurstof tot een meter hoog om uit de gistende blubber van de dender te komen. Het waterpeil van de rivier was met 12 tot 15 centimeter gezakt. Boeren hadden stiekem gaten in de dijken geslagen.

zorgen om hun vee aan drank te helpen. Omdat het gras op de weide verdorde, dreven boeren hun koeien het bos in om van het struikgewas te laten eten. En in Zeeland kon je zelfs koeien tussen de mensen zien pootjes baden.

0: Ja, en als je die piepjes, dat is Morse, dat was een codetaal die heel veel gebruikt werd, hoofdzakelijk in de scheepvaart. En als je die piepjes ontcijfert, dan krijg je Radioactivity. Duitse formatie Kraftwerk op 32, dadelijk op 31 een plaat die ooit nummer 1 heeft gestaan.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: De Flashback Top 40. Nostalgie Plus.
7: Sunday. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: De Flashback Top 40.
1: A Glass of Champagne met Sailor op nummer 40. Trinity, ze staat op 39. John Miles met zijn music op 38.

0: Diana Ross op 36 met Love Hangover. 35, Eddie Howell en The Man from Manhattan.
1: So don't be persistent, please keep your distance. You know my resistance is
0: love. Op 34, Robin Sarset.
2: Trop sérieux, mais près de tout.
0: 33 is voor Charles Aznavour. Dit is 32. Radioactivity van Kraftwerk. En dan daarnet...
3: And say goodbye.
0: De Manhattan, ze staan op nummer 31.
4: Nummer 30.

0: Adieu.
1: Adieu. Jean Manson uit Canada, Avant de nous dire adieu. Ze staat op nummer 30. En ze staat ook in het boek van Dennis Michiels uit Turnhout, 500 unieke one-hit wonders. En Eddie die schrijft mij, Eddie Balen, ik heb het boek 500 one-hit wonders aangeschaft. Het is echt een aanrader als muziekliefhebber. Topper. Groetjes van Eddie. En verder schrijft Eddie over de zomer van 1976. Die zou ik willen herbeleven. Wat een geweldig jaar. Wat leuk om die plaathoesjes terug te kunnen zien als je luistert via de app. Helaas zijn er vele al niet meer onder ons. Of oud geworden. Wij zaten iedere week klaar met onze cassette recorder en de microfoon vastgekleefd aan de luidspreker van de tv om de plaatjes op te nemen via de Nederlandse televisie. Top op natuurlijk, en iedereen moest stil zijn als ik aan het opnemen was om geen achtergrondgeluid te hebben. Het waren hilarische tijden, maar het blijven de mooiste herinneringen. Dankjewel Eddie voor jouw bijdrage. Lutte Brabander die schrijft het jaar dat ik 17 jaar werd, 1976. Goh, menslief, wat mis ik die mooie jaren. En dan heb ik er nog eentje. Ik heb er meer hoor, maar ik ga er nog eentje voorlezen, want we moeten onze timing een beetje in de gaten houden. Frank van Kamp die schrijft, ik weet dat plakkend warm was die zomer. Ik herinner me op het werk bij General Motors een half uur werken en 20 minuten rustpauze en veel ijsthee dat ze daarvoor maakten in de keuken. Er waren destijds vele hits, midden 70s. We gaan zeker luisteren. Dat is een bericht dat al eerder is binnengekomen. Dankjewel daarvoor.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus. Nieuw.
1: In de Flashback Top 40.

0: Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: You're the reason why the Rubets op 29 en binnen op 28 Liberation of Man. Love is under control. Your golden years. Nostalgie plus. 11 uur geworden, tijd voor het nieuws.
4: Goedemorgen. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daalschreurs van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
5: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins. Dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
4: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. Steeds meer jonge mama's die nog naar school gaan, krijgen het laagste tarief voor kinderopvang. Vorig jaar ging het om 173 mama's, dat zijn er 100 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
6: Die stijging die komt er omdat we in 2024 een aanpassing gedaan hebben van het decreet. Die stelt dat alle mama's die secundair onderwijs volgen het laagste tarief kinderopvang krijgen. Voordien waren dat alleen de minderjarige mama's. Maar er zijn natuurlijk ook mama's die ouder zijn dan 18 en toch nog in het secundair onderwijs zitten.
4: In totaal betaal je bij het laagste tarief iets meer dan 2 euro per dag. En in het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede, maar Iran ontkent dat. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of zelfs meer.
7: De Flashback Top 40
8: met Serge Haderman.
7: Nummer 27.
8: Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: zware drank bij, hoor, tijdens die hete zomer van 1976. De hitmachine van KC en de Sunshine Band. Hun derde nummer 1 in Amerika en ook bij ons een dikke top 10 hit. Maar in deze lijst van juli 1976 komen ze binnen op 27 en ze zouden alleen maar stijgen en stijgen en stijgen. Hola! Dit is jouw top 3, de eerste tussenstand. Juli 1976, Henk Mizell, Jungle Rock. Jullie stemmen hem op nummer 3. En dat betekent 1 plaats winst voor Fats Domino. Uit 1956, maar opnieuw uitgebracht. 20 jaar later, van 50 jaar geleden dan, de hitparade van juli 1976, Blueberry Hill, stemden jullie naar nummer 2. En dit is jouw nummer 1. Benieuwd of ze het volhouden tot even voor 1 uur. Sutherland Brothers in Quiver and Arms of Mary. De zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus. En je kan niet alleen stemmen voor onze flashback top 3. De grote finale straks, maar ook, en dat is echt de laatste dag voor onze zomer top 500. Want die gaat van start morgen. De juli 500 favoriete zomerclassics uit de 60s, 70s en 80s. Vanaf morgen in hitparade vorm. En dat van maandag tot en met vrijdag. En dan zaterdag neem ik je weer mee naar een andere zomer. Zo gaat het hier.
1: Nostalgie Plus. Nieuw in de Flashback Top 40.

Full House was een Nederlandse gelegenheidsgroep met backing vocals van Patricia Pai en José Hubé, die een song coverde van de Amerikaanse singer-songwriter Neil Sedaka. En dat was dan Standing on the Inside. Hey, waarom stoppen ze nu? Ze waren net zo goed bezig. Silver Star van Frankie Valli in the Four Seasons. Ineens verdwenen. Ja, dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. Hè. En dan ga ik hem even terugzoeken. Silver Star. Voilà. Moest dit een opname zijn, dan zouden we zeggen, dat spoelen we even terug. Maar dit is 100% live natuurlijk, de Flashback Top 50 bij Nostalgie Plus. Oké, ik had het dus over Standing on the Inside. Werd destijds geschreven door Neil Sedaka. En het idee voor die groep Full House kwam van de onlangs overleden Ron Brandstede. Het zonnige Standing on the Inside past natuurlijk, of paste perfect in de zonnige zomer van 76. Vandaag iets minder zon, hier is het totaal bewolkt. Maar het gaf onze zomer van 2026 ook iets meer glans.

0: Silverstar, Four Seasons en Frankie Valli op nummer 25. En op nummer 24 heb ik weer een nieuwe binnenkomer. Toen in de zomer van 76. Een legendarische singer-songwriter die een liedje schrijft over het feit dat hij in zijn tienerjaren er op een tedere manier inslaagt om een oudere dame te strikken voor een tedere relatie. Wie zou dat gedaan hebben? Dat was Neil Diamond. Hij staat op 24.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De zomer van
1: 1976.
2: De legendarische weerman Armand Pien was zijn eentonige weerberichten tijdens de hittegolf van 1976 zo beu dat hij op een dag tijdens zijn tv-praatje met zijn voeten in een teil water ging staan.
3: Wedden we? En als het niet waar is, krijgt iedereen van u een glas regenwater.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Nummer 3.

0: uit de gelijknamige Amerikaanse serie, waardoor John Travolta in Amerika al bekend werd. Bij ons raakte hij iets later bekend met Saturday Night Fever natuurlijk en alles wat daarop volgde. Het was John Sebastian, voormalig leadzanger van Lovin' Spoonful. En die ken je nog van een andere zomersingle, namelijk Summer in the City. Maar dat is voor de volgende keer. 1976, daar gaat het over. De warme zomer, het droge voorjaar en de gevolgen daarvan. En ik krijg hier nog een mailtje van Geert Verbeke en die schrijft: 1976, ik was 14 jaar, zorgeloze vakantie, zwemmen in het kanaal, met onze brommer rijden in de weide van mijn grootvader en de eerste vakantieliefde. En dan is er iemand, ja, die vraagt: Serge, hoe oud was jij in 1976? Wel, ik was 18.
1: Nummer 22.

0: Cultuurrap 22 en we blijven in eigen land. Met Dream Express. Deze keer stond er op het hoesje van de plaat de Dream Express Orchestra. Dus er wordt niet veel gezongen. Villa Heights komt niet nieuw binnen. Ze stonden er al in, hoor, in de lijst. Van in juni zelfs al. Dus het is geen nieuwe binnenkomer. Want we zitten in juli. Die warme, warme, hete zomermaand. Dream Express, dadelijk op 21.
1: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
5: De Flashback Top 40. Nostalgie. Nummer 21.

0: De Flashback.
1: Top 40.
2: Gene Manson met Avant de nous dire adieu op nummer 30. Rupert, ze staan op 29. En dit komt binnen op 28. Liberation of Man, Love is under control. Shake Your Booty van Casey and the Sunshine Band, binnen op 27. En ook dit is een nieuwe binnenkomer op 26. Full House, Standing on the Inside. The Four Seasons met Silver Star op 25. In plaats hoger 24. Neil Diamond, If You Know What I Mean. John Sebastian en zijn Welcome Back op nummer 23. Nummer 22 is voor Wiltura. En zo net op 21, de Dream Express Orchestra.
0: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 20.

0: zomer van 1976.
1: Waterkanonnen van de Rijkswacht die te hulp schoten boden slechts een tijdelijke oplossing. Veehouders begonnen ten einde raad in zo'n grote mate hun melkkoeien met erwten en andere peulvruchten te voeden, dat de conservenfabrieken die de peulvruchten normaal gezien zouden inblikken in de problemen kwamen. Door de droogte zagen landbouwers hun oogsten mislukken. Aardappelen waren zo schaars dat ze zelfs een duur luxeproduct werden.
0: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 18.

0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: onverbrekelijk verbonden aan de hete zomer van 1976. Ik word altijd goed gezind als ik deze plaat hoor. Husky, Pretty Little Linda. 17, daarvoor het door Barry Manilow geschreven Could It Be Magic in de versie van Donna Summer. Die staat op nummer 18 in onze Flashback 40.
1: De zomer van
2: 1976.
0: Overdag lagen de straten er verlaten bij. Maar 's avonds zat bijna iedereen buiten, gezellig met elkaar keuvelend. Blokkende studenten probeerden in juni het hoofd koel te houden door waterballongevechten te houden op kot.
1: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus. Nieuw.
2: In de Flashback Top 40.

nummer 16, een eendagsvlieg. En het volledige verhaal rond Moving van Brass Construction staat in het boek 500 unieke one-hit wonders van Dennis Michiels. 1976, de Beatles waren 6 jaar uit elkaar en de heimwee bleef. Vandaar dat er een aantal Beatles-compilaties uitkwamen op albums en ook dubbelalbums. En dan verschenen er ook weer een paar singles. En dat had een heel speciaal effect op de Britse hitparade, waar Yesterday destijds nooit op single was uitgebracht. En nu stond het ineens wel in de Britse hitparade. En bij ons, het klinkt raar, in de zomer van 76 komt Yesterday van de Beatles binnen op 15. Yesterday.

0: Yesterday van de Beatles en dan Lee Towers, één plaats hoger met zijn uitvoering van You Never Walk Alone op nummer 14 hier bij Nostalgie Plus tijdens de zomer van je leven. En het is een overvloed aan berichtjes van mensen die heel wat leuke dingen en soms minder leuke dingen hebben meegemaakt in die hete zomer. Ik heb hier een mailtje van Johan Vreken. Beste Serge, 14 juli 1976 burgerlijk huwelijk en op 31 juli kerkelijk huwelijk. 50 jaar getrouwd, gouden jubileum. Groetjes Rita en Johan. En dan schrijven ze er nog bij, wat vliegt de tijd. Inderdaad, het is allemaal 50 jaar geleden. Dat geldt ook, daar refereer ik graag naar een mail die eerder vandaag binnenkwam. Daar refereer ik ook naar de radio. Mark van den Einde, die schreef dat hij in de zomer van 76 heel veel luisterde naar de zeezenders Radio Mi Amigo Internationaal en Radio Caroline. En op Radio Mi Amigo, van op het zendschip de MV Mi Amigo, zat een Frank van der Mast, die tot voor kort werkzaam was op televisie. Bij RTL 4 las jij het ontbijtnieuws en het weerbericht en zo. En de studio's van Mi Amigo die bevonden zich in Playa de Haro, maar de nieuwsuitzendingen en de live-programma's die kwamen natuurlijk van boord van het zendschip dat voor de Britse kust was verankerd. En de bandjes van Spanje die geraakten op een zeer listige manier aan boord, maar dat ging niet altijd goed. Luister maar.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclame-uitingen zijn niet meer van toepassing.
2: Bij Frank van der Mast. We hadden even wat reclame net. En ik had voor die reclame beloofd het verhaal te vertellen van die keer dat het misging met die plaatjes en die bandjes die bij het zendschip aankwamen. Die kwamen dus met een vliegtuigje. Wij riepen, het is een rustige Noordzee, het is 15 graden. Dan wisten ze bij de organisatie in België, wij kunnen de programma's uit Spanje brengen. En we kunnen de nieuwe plaatjes brengen. En de post voor de discjockeys aan boord. En de schone sokken en dat soort dingen. En een keer kwam dat vliegtuigje dus en die dropte dat pakketje in het water aan die zwembandjes. En wij gingen met het bootje, Pieter Chicago was dat, met nog een paar collega's in dat bootje, om dat pakketje op te pikken. En wat gebeurde? De buitenboordmotor hield ermee op. Jawel! En dan zagen ze steeds kleiner worden in de verte. Dus hebben wij de Engelse kustwacht op dat moment gebeld en om hulp gevraagd. En tot onze stomme verbazing kwamen ze ook echt met zo'n mooie grote gele rescue helikopter. En inderdaad, collega Chicago werd omhoog gehesen en de andere collega's ook. Met de bandjes ook nog trouwens. En de plaatjes. En tot onze stomme verbazing kwamen ze in de richting van het schip vliegen. Er werd vreselijk gewezen naar de antenne. En wat bleek, we moesten de zender uitzetten omdat die stoorde op de helikopter. En toen werd Pieter Chicago aan boord getakeld. Die werd terug aan boord gezet door de Engelse Rescue Service. De heren kwamen zelf ook nog even. Die wilden een kopje thee. En die zijn toen weer heen gegaan. Dat zijn toch spannende avonturen. Het is toch net een jongensboek als je dat zo vertelt, hè? Vind je niet? Het is net een jongensboek. Het is ook leuk trouwens dat deze golven in de golven van de Noordzee overgaan. We draaien This Melody, Julien Clerc zelf.
3: This melody is a melody for you.
4: Nummer 13.

0: toe naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: This Melody, Julia en Claire op nummer 13. Dadelijk op nummer 12 een Britse groep die hun entree maken in onze top 40. Your golden years, nostalgie. Is 12 uur geworden, tijd voor het nieuws.
5: Goedemiddag. De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
6: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
5: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker één iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
7: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
5: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daals-Greurs van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
8: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins. Dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
5: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. In het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede. Maar Iran ontkent dat. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
4: Buitentemperatuur hier bij Nostalgie Plus op dit moment. Het is bewolkt en het is 22 graden. Ik heb 1 file waar je langer aanschuift dan 10 minuten. En die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Het gaat traag tussen Antwerpen Noord en Deurne. En dat komt daar door een ongeval.
9: De Flashback Top 40.
10: Met Serge Haderman.
9: Nieuw
10: in de Flashback Top 40.

0: Mijn naam is Serge, ik ben jouw gids. Ik loods jou nog tot 1 uur door de hete zomer van 1976 met de muziek. En natuurlijk allerlei maffe berichtjes. You to me are everything van The Real Thing. Binnen op nummer 12. En ook weer zo'n voorbeeld, een heel mooi voorbeeld van een plaat die je niet los kan zien van die zomer. Voor eeuwig en altijd verbonden aan dat jaar, deze You to me are everything. En ook dit komt uit de zomer van 76, plaat die eigenlijk uit de 50's komt, maar toen was het een complete flop. Nu niet, op nummer 3, Jungle Rock en Hank Mizell. En dan op nummer 2... Ze stonden al sinds 10 uur op nummer 1 en nu moeten ze toch een plaatje prijsgeven. Sutherland Brothers and Quiver en Arms of Mary. Jullie stemden ze naar nummer 2. Ik moet wel zeggen, het verschil tussen 2 en 1 in percentage is bijzonder klein. Oh, you want my thrill. Nog een plaat uit de 50's. On Blueberry Hill. 1956. Fats Domino en het heruitgebrachte Blueberry Hill staat nummer 1. Zal hij
1: de zomer van 1976
0: deze positie kunnen handhaven? Tijdens de hittegolf van 1976 hadden mensen uiteraard grote dorst. De bierconsumptie steeg met 30%. Bottelarijen konden de vraag naar bierflesjes niet meer bijhouden. Ze deden een oproep om het leeggoed zo snel mogelijk terug te brengen. En chocoladefabrieken sloten de deuren omdat hun producten nog voor het inladen aan het wegsmelten waren.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 11.

Een nieuwe toffee in de zomerse 500 staat. De top 500 van de zomer. Morgen begint het. En hij loopt de hele week tot en met vrijdag. Single Bed was dat van Fox. Ja, en het gaat leuk worden hoor. Om bijna 11:45 zijn we toe aan de top 10. Er wordt druk gestemd, zeker nu na de laatste tussenstand. Dus ik weet het niet wat het gaat worden, de definitieve top 3. Je mag nog blijven stemmen via de gewone weg, dus via de site. Maar ook via onze gratis app 0477-900-800. Dat is 0477-900-800. Een zeer avontuurlijke en hete top 10 met maar liefst twee nieuwe binnenkomers, dadelijk al op nummer 10.

0: Ferrari op nummer 20. In plaats hoger staat Dalida. En nog een gezonde dosis girl power. Met Donna Summer, Could It Be Magic, staat op nummer 18. En ook op nummer 17 een stukje girl power. In de vorm van dit liedje, Pretty Little Linda. Het is de Nederlandse formatie Husky in onze Flashback 40. En 16 nieuw binnen Brass Construction met Move In. Ja, wat een verrassing, hè? Binnen op 15 de re-release van Yesterday van de Beatles. You'll Never Walk Alone van Lee Towers op nummer 14. Julien Clerc op 13. Real Thing. Ze komen binnen op 12 met You To Me Are Everything. En zo net op nummer 11 Fox met Single Bed.
1: In de Flashback Top 40.

0: nieuw op nummer 10, Jesse Green, Nice and Slow. Ook onverbrekelijk verbonden aan de zomer van 76. En ze blijven binnenkomen, de herinneringen. Ingrid Tollenier die schrijft: dag Serge, wij wonen in Boon. En in 76 zaten mijn zus en ik heel de dagen in het toen nog mooie openluchtzwembad.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: Ja, de disco begon het goed te doen, hè, in 1976. Jesse Green op 10, Jimmy James en de Vagabonds op 9... en dan op 8 door Jay Vincent geschreven... Right Back Where We Started From, en dat was Maxine Nightingale. Ik kreeg net een heel leuk berichtje van Yves de Ronne uit Oostenrijk. Die geeft niet alleen zijn top 3 door... maar hij schrijft net terug van een wandeling in de Oostenrijkse bergen... nu nog naar de top 9 luisteren, wel... Heel veel plezier daar in Oostenrijk. En dat is dan in de zomer van je leven, hè? Ja, ja. 50 jaar na die hete zomer van 1976. De hete zomer van 2026. En dan nu. Oh, de bel. Wacht even. Voilà. Dat wil zeggen, de hoogste nieuwe op 7. Dat is wel sensationeel. Plaat die 6 weken nummer 1 stond in Amerika... Op het einde van 76 blijkt het daar de meest succesvolle nummer 1. De zwoele woordjes van zijn toenmalige grote liefde... fotomodel Britt Eklund geven nog meer glans aan deze hoogste nieuwe... En dan weet je natuurlijk dat ik het heb over Rod Stewart.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De zomer van 1976.
1: Tijdens de hete zomer van 1976 nam onze toenmalige regering drastische maatregelen. Enkel voor beroepsdoeleinden en voor het huishouden mocht nog water gebruikt worden. Dus niet om je auto te wassen, niet om het gazon of de bloemen te sproeien en ook niet om je plonsbadje te vullen. De toenmalige minister van Volksgezondheid, Jos de Sager, had een opmerkelijk advies voor de bevolking. Begiet de moestuin met vuil badwater.
0: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 6.

Zomer 76. Rocky. Geschreven en ook uitgevoerd door de Duitse producer Frank Farian. Maar dit was de meest succesvolle versie bij ons. Dat was Don Mercedes. Nummer 1 in Vlaanderen, maar vooral ook nummer 1 in Nederland. In deze flashback top 40 bij Nostalgie Plus op nummer 5. 4 komt uit het album Frampton Comes Alive. Show me the way. Dit is

Hij kwam uit San Francisco. Peter Frampton, live, Show Me The Way. Uit het album Frampton Comes Alive, Show Me The Way dus. En die staat op nummer 4. Je hoorde daarnet mijn verhaal over het biertekort tijdens die warme zomer van 76. Dus het bier, de bierconsumptie lag 30% hoger. En er was zelfs een dorp waar het bier volledig op was. Dat was in Erpen. En hoe kwam dat nu? Wel, Lucien van Impe die had de Tour de France gewonnen. En die kwam thuis en dat werd me daar een volksfeest. Iedereen kwam op straat, iedereen op café. En er was zelfs een politiebevel uitgegaan om zich niet meer te verzamelen voor de woning van Lucien van Impe, het feestvarken. Want hij kon zijn deur niet meer in. Goed, we maken het een beetje spannend. Ja, ja, ja, ja, ja. Ta-ta-ta-ta. Ik heb hier voor jou de top 3 die jullie hebben gestemd. En beginnen doe ik natuurlijk met, hoe kan het ook anders, nummer 3.

met op nummer 10 Nice and Slow van Jesse Green. Jimmy James en Vagabonds op nummer 9. Maxine Nightingale op nummer 8 met Right Back Where We Started From. En dan op nummer 7. Rod Stewart, Tonight Tonight, onze hoogste nieuwe. 6 is voor The Brotherhood of Man. 5, Don Mercedes.

0: Show Me The Way. En dan jouw top 3 op 3, Henk Mizell. En op nummer 2... uit 1956, 20 jaar later, opnieuw een dikke hit. Fats Domino en Blueberry Hill. Ik heb het al een hele tijd gehad over de warme zomer van 1976 in Vlaanderen. Maar hoe zat dat in Nederland? Wel, ik heb voor jou nog een historisch fragment daarover.
1: Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samenspartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer. En iedereen had het warm. De mensen, maar ook de dieren, zoals deze olifanten. Voor wie de dag pas lekker was als er werd gesproeid. Die noodzaak om te sproeien was er ook op het land bij de boeren, die het met de dag somberder ging inzien. Het gras was op veel plaatsen zo droog dat het vee er amper meer aan zijn trekken kon komen en moest worden bijgevoerd met de dure wintervoorraad aan hooi. In Frankrijk waren honderden boeren zelfs zo wanhopig dat ze hun vee maar lieten slachten. Ze zagen geen uitweg meer. Volop problemen dus voor de veehouders, maar niet minder voor de landbouwers, want de droogte sloeg hard toe en de klap trilt nog altijd na. De schade die aan de gewassen is toegebracht is nu nog niet helemaal te overzien. Maar zeker is al wel dat de consument het straks, als het kouder is en weer volop regent, in zijn portemonnee nog zal merken dat de zomer van 1976 droog, te droog is geweest.
0: Ja, een beetje van minder kwaliteit, maar toch een historisch fragment. En ik ga wat uitdelen en dat doe ik aan Maddy de Schrijver. Ja, we zijn van de vele stemmers voor deze Flashback Top 3, de grote finale. Hartelijk dank daarvoor. Jij krijgt van ons een duo-ticket voor de cinema, voor een film naar keuze en een partner naar keuze. Proficiat! En dan blijft er nog eentje over met kop en schouder bovenaan en onverbrekelijk verbonden met die legendarische zomer van 1976. De nummer 1 bij Nostalgie Plus, Sutherland Brothers and Quiver en Arms of Mary.
2: Nummer 1.

0: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
2: Zo meteen de plaat die Jerry Rafferty gevangen hield. En als je hoort welke song dat is, dan ga je denken, hoe kan dat?
3: The Golden Years, Nostalgie Plus.
2: 1 uur geweest en dit is het nieuws. Een goeiemiddag.
4: Goeiemiddag. De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
5: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
4: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de andere buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
6: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
4: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het maar niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. Drie cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel afgelopen nacht is een man gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het slachtoffer liep een schotwonde op aan de arm en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Ook gisteren was er al een schietpartij in Molenbeek. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Ook bij de vrouwen pakte ons land goud op de marathon. Fran van Houten pakte de Europese titel. Lisa van Steenkisten pakte brons. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het ook regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
7: De zomer van je leven.
8: Tony Talboom.

het succes van deze plaat wilde Jerry Rafferty graag solo verder, maar contracten en rechtszaken met de band en vooral het management hielden hem jaren aan de ketting. Ja, Stuck in the Middle with You. Die titel is precies niet toevallig gekozen en Baker Street moest dus nog even wachten. Goedemiddag, jij kiest voor de grootste classics, want je bent bij Nostalgie Plus met straks Bee Gees en Barry Manilow. Maar eerst eventjes op vakantie in de Provence met deze van niet één, maar drie Franse zangers.

De 80's die krijg je ook vaak bij Nostalgie Plus met straks Cock Robin. En deze die zou ook niet misstaan in de zomertop 500. Als je nog wil gaan voor je favorieten, doe het dan nu. Want straks sluit de stembus. Kijk op nostalgie.plus. En vanaf morgen kan je luisteren naar de zomertop 500 hier op deze radio. Cuba van de Gibson Brothers. En straks een zanger die tot 2017 verbood om zijn muziek online te zetten. Maar toch miljoenen fans heeft over de hele wereld.

0: en Belgische top 100.
1: En de Zomer Top 500.
0: 4 legendarische hitlijsten, 1 onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op Nostalgie.plus.
1: Juli is Classic Maand bij Nostalgie.plus.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
0: Tegels,
3: natuursteen,
0: parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
0: Your

Ook nog in de playlist Chicory Tip en Son of My Father. En Bob Seger, we kennen hem allemaal van zijn hits. Maar misschien niet van zijn vastberadenheid. Want hij was een van de allerlaatste grote artiesten die toestemming gaf voor streaming. Tot 2017 stond er geen noot van hem op Spotify. Bijna niet te geloven. Miljoenen fans, geen streaming. Maar natuurlijk, het is zijn muziek, dus zijn regels.

Nostalgie Plus met Carly Simon zometeen. En London Beat. Ze kwamen uit Trinidad, de Amerikaanse staat Georgia en Groot-Brittannië. Van over de hele wereld dus. En ze ontmoeten elkaar in Londen. En die ontmoeting, die hebben ze blijven eren in de naam van de band. London Beat, You Bring On The Sun.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makerie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makerie.be. Nu solden bij Makerie.
3: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: De eerste nummer 1 hit van Eric Clapton in Amerika, maar was niet van hem. De cover van Bob Marley, zometeen. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Mogelijk handelde de verdachte van de aanslag in Berlijn niet alleen. Dat meldde veiligheidsbronnen aan het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. Een man van 21 reed gisteravond met zijn witte bestelwagen in op een menigte. Daarbij viel 1 dode. 25 anderen raakten gewond. Volgens Buitenlandse Zaken zijn daar geen Belgen bij. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, vertelt journaliste Tessa Rens die ter plaatse is.
7: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
6: Volgens de Duitse publieke omroep werd vannacht al een mogelijke medeplichtige gearresteerd. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het voor de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen rond 5 uur. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond en vannacht droger, maxima tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.
5: De zomer van je leven.
8: Tony Talboom.

Straks ABBA en Claude François en een plaat die staat voor een van de grootste tours van Queen met een slotconcert van 120.000 fans. En niemand besefte toen dat het echt de laatste keren was. We trekken eerst naar Florida. Ze hebben de wereld Latin vibes geleerd. Maar lang daarvoor speelden ze op trouwfeesten en dat doen ze eigenlijk nog steeds, want hun muziek speelt daar nog altijd. Op deze heb jij misschien ook al gedanst. Miami Sound Machine.

0: body, baby, do that conga.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolden. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.

Claude-François Gervais-Rio. Gaat hij erbij zijn deze week in de Zomertop 500? Ja, dat beslis jij natuurlijk. Hè. Je kan nog heel de dag stemmen via nostalgie.plus. Straks een classic met een Oscar-nominatie, maar verloor van een liedje dat eigenlijk niet zo'n groot hit werd. Maar nu eerst terug naar 9 augustus 1986. Toen speelde Queen hun laatste concert ooit in Knebworth Park. Er waren 120.000 mensen aanwezig. Freddie Mercury was op zijn absolute best. Niemand in het publiek wist dat ze getuigen waren van zijn allerlaatste optreden. 5 jaar later was hij er niet meer. Maar dat moment in 1986 was absoluut magisch.

0: Wij hebben supersolde. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Your Golden Year.

Straks een band die zijn grootste hit scoorde toen die al uit elkaar was. Toch straf, hè? Maar eerst Endless Love, genomineerd voor Best Original Song op de Academy Awards 1982, de Oscars dus. Het verloor, het winnende nummer was deze hier. Artist Team van Christopher Cross. Zeer mooie song ook natuurlijk, maar toch niet zo'n grote hit als Endless Love. Ja, de Oscars die kunnen zich soms toch wel eens vergissen.

weet het, de 60's die zijn ook zeer geliefd bij Nostalgie Plus met de Zombies. Het bijzondere aan deze band, Time of the Season, nu beschouwd als hun meesterwerk, werd een wereldhit in 1969, maar de Zombies die waren in 1967 al uit elkaar gegaan. Moet toch een raar gevoel geweest zijn voor de bandleden. Dit is die andere grote hit van hen. Well, no one...

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: It's so easy. We zingen hem allemaal mee. Geschreven door Buddy Holly. Maar Linda Ronstadt maakt er 20 jaar later echt een grote hit van. En dan volle bak zomer Rigera. Vamos a la playa. Dit is het nieuws. Een goede middag.
5: Goedemiddag. Beide slachtoffers van de aanslag in Berlijn zijn geen Belgen. Dat laat Buitenlandse Zaken weten. Een man van 21 reed daar gisteravond in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 25 gewonden. De dader is nog altijd op de vlucht. En het is niet zeker dat hij alleen handelde. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, zegt journaliste Tessa Rens, die ter plaatse is.
6: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
5: In Hoboken, in Antwerpen, is een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelwagen, dat schrijft HLN. Door het incident is het tramverkeer daar onderbroken. De tram wordt op dit moment weer op de sporen gezet. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de spotrit in de Tour. De renners beginnen rond 5 uur. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het wel droger. Maxima tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig. Daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.
7: Zomer van je leven.
8: Tony Talboom.

waren de Hollies. En straks een band die de bijnaam Charlie's Angels kreeg van de Britse pers. En het heeft niks te maken met de tv-reeks. Waarom dan wel? Dat kom je zo te weten. Ja, en soms denkt iedereen dat een song van iemand anders is. Hetzelfde overkwam Neil Diamond, meerdere keren zelfs. Begin 90's in de film Pulp Fiction door Urge Overkill. En zo sprak het een nieuwe generatie aan. En ja, iedereen dacht natuurlijk dat het van die rockband was. Maar Nostalgie Plus luisteraars, die weten natuurlijk wel beter. Neil Diamond.

0: Met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
1: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Zomertop 500 van Nostalgie Plus. Stem maar in via onze website nostalgie.plus. Ja, vanavond is het te laat, hè, want dan sluit de stembus. Straks Phil Collins en Golden Earring met Radar Love. En sommige luisteraars weten dit al waarschijnlijk. De Britse pers noemde hen Charlie's Angels. Had niks te maken met de populaire tv-reeks. Prins Charles was openlijk fan van de Three Degrees.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

Chocolate, So You Win Again. Straks een soundtrack van een film die zogezegd geschikt was voor alle leeftijden, maar een hele generatie traumatiseerde. Straf, maar echt gebeurd, komt eraan naar UB40 en

UB40. We gaan ze nog horen deze week, hè? In de Nostalgie Plus Zomer Top 500. Dat kan niet anders. Watership Down, ken je die film nog? Wat is jouw gevoel daarbij? Want werd geclassificeerd als geschikt voor iedereen. Maar de film die bevat bloederige gevechten, dood en psychologisch zware scènes. Generaties kinderen gingen naar de bioscoop voor schattige konijntjes en kwamen thuis met nachtmerries. En dit is de muziek erbij van Art Garfunkel. Is

0: inspireren.
1: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
0: Kom, laat je inspireren.
1: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
0: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
1: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
2: Zometeen een classic die nog altijd veel heter klinkt dan veel nieuwe hits. Komt eraan, Donna Summer en Hot Stuff.
3: Your golden years. Nostalgie plus.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Daar waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
4: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de Ronde van Polen overtuigend gewonnen. Ze was telkens de snelste in de 3 ritten. Vandaag haalde ze het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Dat is ook de top 3 in het eindklassement. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.
6: De zomer van je leven.
7: Tony Talboom.

Straks Forever Young van Alphaville. En die titel is ook niet gestolen, want die classic die blijft echt jong. En dat kunnen we ook zeggen van de Queen of Pop. Ze is 67, ze blijft zich sexy kleden. Daar kan niet iedereen mee om, maar Madonna trekt zich daar gewoon niks van aan. En ze heeft groot gelijk.

0: morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

onderweg naar Cliff Richard met zijn beste zomerhit. En straks een gezongen liefdesbrief van Billy Joel. En nu, die classic die echt jong blijft. Gekend bij alle generaties door covers van onder meer rappers en gekende hedendaagse DJ's zoals David Guetta. Forever Young, het is geen fabeltje. Elphaville.

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Joel, een van de grootste popartiesten ooit. En toch heeft hij al meer dan 30 jaar geen hits meer gescoord. Maar dat is natuurlijk niet nodig. Zijn classics die zijn gewoon tijdloos. En dit was een open liefdesbrief aan zijn toekomstige vrouw. En ze wist het. Christine Brinkley.

wens je nog een zeer fijne zondag. Straks met George Michael, Billy Ocean en ABBA. En geniet deze week zeker van de Zomertop 500. Vanaf morgen tot vrijdag bij Nostalgie Plus natuurlijk.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Goedenavond. In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans. De politie is met man en macht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rens.
1: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld, maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
0: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is nog niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Er waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
0: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. In Bertum, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning. Er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Over een uurtje beginnen de renners aan de slotrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals blikt vooruit.
3: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe, maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
0: En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
4: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat het niet een probleem is.
0: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
5: De zomer van je leven.
6: Johan Henneman.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be. Of in de winkel.

0: kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
4: Your golden years.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Goedenavond. In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit een nieuwe balans. De politie is met mannenmacht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rents.
1: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld. Maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
0: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Berthem, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning, er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen. Maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio, omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de slotrit. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals.
2: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe, maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
0: De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd 2e, de Italiaan Kimi Antonelli 3e. Antonelli blijft ook aan de leiding in de WK-stand. En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
3: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat het niet een probleem is.
0: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
4: De zomer van je leven.
5: Johan Henneman.

0: Kiba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
2: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
1: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
2: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
1: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
2: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

is all.

0: Goedenavond. In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. Ook in Spanje en Portugal blijven de bosbranden woeden. De brand rond Madrid in Spanje is de grootste die het land ooit gekend heeft. In Portugal zijn er op verschillende plaatsen branden. Daar helpen ook Vlaamse vrijwilligers bij het blussen. Zoals deze brandweerman Thijs de Griezen.
1: Het is wel heel krachtig. Een natuurbrand is, je kunt dat niet vergelijken met een woningbrand bij ons. Je hoort echt wel de kracht van het vuur en aanwakkeren en de rook. En de, hij staat de hectiek rond. De helikopters, die vliegtuigen boven je hoofd. Maar je ziet dat die Portugezen daar totaal ervaren in zijn.
0: Ook in ons land is er schade door natuurbranden. Verschillende branden in de provincie Namen hebben meerdere hectare bos verwoest. Dat melden de brandweerdiensten. Er wordt onder meer helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Blussen zal nog dagen in beslag nemen. In Stavelot in de provincie Luik is gisteren een paraglider om het leven gekomen. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info en wordt bevestigd door het parket. Het slachtoffer is een man die in de buurt woonde. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije Formule 1 gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft aan de leiding in de WK-stand. En een nieuwe naam op de werelderfgoedlijst van de UNESCO, de stranden van Normandië. Die speelden een belangrijke rol aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op die dag landden daar de geallieerde soldaten om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Jaarlijks komen miljoenen mensen naar de stranden om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
2: De zomer van je leven.
3: Johan Henneman.

golden years. Nostalgie Plus.

0: beste uit de 60s, 70s en 80s.
1: He's a real tasty geezer.